0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: AG Vespa is op zoek naar een erfpachter voor de historische Sint-Elisabeth-site aan de Leopoldstraat in de Antwerpse theaterbuurt. Het gebouw komt binnen enkele jaren vrij wanneer de ziekenhuisactiviteiten van SAS verhuizen. Door de zoektocht nu al op te starten wil de stad leegstand vermijden en zorgen voor een vlotte herbestemming van het oudste ziekenhuis van Antwerpen. Het gaat om een erfpacht voor het volledige gebouw van ruim 6000 vierkante meter. Die loopt tot 2083. Kandidaten kunnen een projectvoorstel indienen tot 8 oktober. Op Antwerp Airport in Deurne verdwijnen er tot eind maart volgend jaar zeker geen jobs. Dat heeft de directie bevestigd na overleg met de vakbonden en het personeel. Een onderhoud hierover was nodig na de aankondiging van TUI om volgend voorjaar te stoppen met vluchten vanuit Deurne. Op de luchthaven werken 110 mensen. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet geweten. Mogelijk worden medewerkers doorgeschoven naar Oostende. De toekomst van de luchthaven hangt ook af van de beslissing van de Vlaamse regering over de verdere werkingssubsidies. Vanaf 2 september kunnen kinderen en gezinnen het Nachtegalenpark in Antwerpen al spelend ontdekken via het eerste Multimove-pad van het district. Het parcours is 1,7 kilometer lang en laat kinderen op een speelse manier oefenen op basisvaardigheden, zoals klimmen, springen, balanceren en lopen. De route gaat langs onder meer de speeltuin, het speelbos en de dierenweides. De aanleg is begin deze maand gestart in samenwerking met Sport Vlaanderen. De officiële opening is op 2 september met een feestelijke namiddag vol animatie voor kinderen en gezinnen. Radio Express.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

Het is vandaag weer erg warm met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer en nog iets warmer zelfs. Vrijdag krijgen we afwisselend zon en wolken en is het iets minder heet, bij zo'n 27 graden maximum. De kans op onweer neemt dan toe.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf 2 september kunnen kinderen en gezinnen het Nachtegalenpark in Antwerpen al spelend ontdekken via het eerste Multimove-pad van het district. Het parcours is 1,7 kilometer lang en laat kinderen op een speelse manier oefenen op basisvaardigheden, zoals klimmen, springen, balanceren en lopen. De route gaat langs onder meer de speeltuin, het speelbos en de dierenweides. De aanleg is begin deze maand gestart in samenwerking met Sport Vlaanderen. De officiële De opening is op 2 september met een feestelijke namiddag vol animatie voor kinderen en gezinnen. Vrijdag starten in Deurne en Borgerhout de werken aan de Boekenberglei, de Gidschotenlei en de Drakenhoflaan. De riolering wordt vernieuwd, de tramsporen worden vervangen en de straten krijgen nieuwe voet- en fietspaden. Tram 9 zal zo eind volgend jaar opnieuw over het huidige traject kunnen rijden. De werken verlopen in fases. Tijdens het plantseizoen worden meer dan 100 bomen verplant of aangeplant, maar er zullen om technische redenen ook 11 bomen moeten verdwijnen. Ook het de Boulaar park wordt uitgebreid en krijgt extra groen. Deze eerste fase van de werken loopt tot april 2027. Op Antwerp Airport in Deurne verdwijnen er tot eind maart volgend jaar zeker geen jobs. Dat heeft de directie bevestigd na overleg met de vakbonden en het personeel. Een onderhoud hierover was nodig na de aankondiging van TUI om volgend voorjaar te stoppen met vluchten vanuit Deurne. Op de luchthaven werken 110 mensen. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet geweten. Mogelijk worden medewerkers doorgeschoven naar Oostende. De toekomst van de luchthaven hangt ook af van de beslissing van de Vlaamse regering over de verdere werkingssubsidies.

Op zaterdag 1 augustus vindt de 20e editie van Museumnacht plaats in Antwerpen. Maar liefst 31 musea en culturele instellingen openen hun deuren van 19 uur tot 1 uur 's nachts. Met één ticket kan je de hele avond op ontdekking langs expos, performances, muziek, workshops en nog veel meer. Deze jubileumeditie is groter dan ooit, met ook 11 nieuwe deelnemers op verschillende locaties. Tickets kosten €20 of €15 in voorverkoop voor jongeren onder de 26. Een unieke kans om cultuur op een verrassende manier te beleven. Op zaterdag 1 augustus kan je om 21 uur in de Sint-Carolus Borromeuskerk een bijzondere traditie meemaken. Dan wordt het altaarschilderij op spectaculaire wijze gewisseld. Met katrollen laten vrijwilligers het ene doek zakken en trekken ze een nieuw schilderij omhoog. Het hele gebeuren duurt ongeveer een kwartier en het is gratis bij te wonen. Nadien kan je nog deelnemen aan een rondleiding door de kerk of de kantkamer bezoeken. Een uniek stukje erfgoed in het hartje van Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Vrijdag starten in Deurne en Borgerhout de werken aan de Boekenberglei, de Gitschotenlei en de Drakenhoflaan. De riolering wordt vernieuwd, de tramsporen worden vervangen en de straten krijgen nieuwe voet- en fietspaden. Tram 9 zal zo eind volgend jaar opnieuw over het huidige traject kunnen rijden. De werken verlopen in fases. Tijdens het plantseizoen worden meer dan 100 bomen verplant of aangeplant, maar er zullen om technische redenen ook 11 bomen moeten verdwijnen. Ook het de Boulaar park wordt uitgebreid en krijgt extra groen. Deze eerste fase van de werken loopt tot april 2027. AG Vespa is op zoek naar een erfpachter voor de historische Sint-Elisabeth-site aan de Leopoldstraat in de Antwerpse theaterbuurt. Het gebouw komt binnen enkele jaren vrij wanneer de ziekenhuisactiviteiten van SAS verhuizen. Door de zoektocht nu al op te starten wil de stad leegstand vermijden en zorgen voor een vlotte herbestemming van het oudste ziekenhuis van Antwerpen. Het gaat om een erfpacht voor het volledige gebouw van ruim 6000 vierkante meter. Die loopt tot 2030. Kandidaten kunnen een projectvoorstel indienen tot 8 oktober. Op Antwerp Airport in Deurne verdwijnen er tot eind maart volgend jaar zeker geen jobs. Dat heeft de directie bevestigd na overleg met de vakbonden en het personeel. Een onderhoud hierover was nodig na de aankondiging van TUI om volgend voorjaar te stoppen met vluchten vanuit Deurne. Op de luchthaven werken 110 mensen. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet geweten. Mogelijk worden medewerkers doorgeschoven naar Oostende. De toekomst van de luchthaven hangt ook af van de beslissing van de Vlaamse regering over de verdere werkingssubsidies. Ja!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Het is vandaag weer erg warm met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer en nog iets warmer zelfs. Vrijdag krijgen we afwisselend zon en wolken en is het iets minder heet, bij zo'n 27 graden maximum. De kans op onweer neemt dan toe.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf 2 september kunnen kinderen en gezinnen het Nachtegalenpark in Antwerpen al spelend ontdekken via het eerste Multimove-pad van het district. Het parcours is 1,7 kilometer lang en laat kinderen op een speelse manier oefenen op basisvaardigheden, zoals klimmen, springen, balanceren en lopen. De route gaat langs onder meer de speeltuin, het speelbos en de dierenweides. De aanleg is begin deze maand gestart in samenwerking met Sport Vlaanderen. De officiële De opening is op 2 september met een feestelijke namiddag vol animatie voor kinderen en gezinnen. AG Vespa is op zoek naar een erfpachter voor de historische Sint-Elisabeth-site aan de Leopoldstraat in de Antwerpse theaterbuurt. Het gebouw komt binnen enkele jaren vrij wanneer de ziekenhuisactiviteiten van ZAS verhuizen. Door de zoektocht nu al op te starten wil de stad leegstand vermijden en zorgen voor een vlotte herbestemming van het oudste ziekenhuis van Antwerpen. Het gaat om een erfpacht voor het volledige gebouw van ruim 6000 vierkante meter die loopt tot 2030. Kandidaten kunnen een projectvoorstel indienen tot 8 oktober. Op Antwerp Airport in Deurne verdwijnen er tot eind maart volgend jaar zeker geen jobs. Dat heeft de directie bevestigd na overleg met de vakbonden en het personeel. Een onderhoud hierover was nodig na de aankondiging van TUI om volgend voorjaar te stoppen met vluchten vanuit Deurne. Op de luchthaven werken 110 mensen. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet geweten. Mogelijk worden medewerkers doorgeschoven naar Oostende. De toekomst van de luchthaven hangt ook af van de beslissing van de Vlaamse regering over de verdere werkingssubsidies.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: mega solde bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solde en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwaze.com. Ladystore.com.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossi Nabas.
5: Eierpap.

Het is vandaag weer erg warm met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer en nog iets warmer zelfs. Vrijdag krijgen we afwisselend zon en wolken en is het iets minder heet, bij zo'n 27 graden maximum. De kans op onweer neemt dan toe.

0: breeze. That's not how dreams are made.
1: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
2: Vanaf 2 september kunnen kinderen en gezinnen het Nachtegalenpark in Antwerpen al spelend ontdekken via het eerste Multimove-pad van het district. Het parcours is 1,7 kilometer lang en laat kinderen op een speelse manier oefenen op basisvaardigheden, zoals klimmen, springen, balanceren en lopen. De route gaat langs onder meer de speeltuin, het speelbos en de dierenweides. De aanleg is begin deze maand gestart in samenwerking met Sport Vlaanderen. De officiële De hele opening is op 2 september met een feestelijke namiddag vol animatie voor kinderen en gezinnen. Op Antwerp Airport in Deurne verdwijnen er tot eind maart volgend jaar zeker geen jobs. Dat heeft de directie bevestigd na overleg met de vakbonden en het personeel. Een onderhoud hierover was nodig na de aankondiging van TUI om volgend voorjaar te stoppen met vluchten vanuit Deurne. Op de luchthaven werken 110 mensen. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet geweten. Mogelijk worden medewerkers doorgeschoven naar Oostende. De toekomst van de luchthaven hangt ook af van de beslissing van de Vlaamse regering over de verdere werkingssubsidies. Door de aanhoudende hitte zal de zwemvijver Boekenberg in Deurne-Zuid vandaag en morgen 2 uur langer open zijn. Je kan er dan terecht van 11 tot 20 uur, een uur vroeger en een uur langer dan normaal. De maatregel moet extra verkoeling bieden tijdens deze hittegolf. Tijdens de vorige warme periode moest de politie nog ingrijpen nadat tientallen jongeren na sluitingstijd het domein waren binnengegaan.
3: Dit is Express!

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukken via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor...

0: al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balmoiseladiestour.com.

Dit is Radio Express. Buonasera, signori.

Het is vandaag weer erg warm met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer en nog iets warmer zelfs. Vrijdag krijgen we afwisselend zon en wolken en is het iets minder heet, bij zo'n 27 graden maximum. De kans op onweer neemt dan toe.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: AG Vespa is op zoek naar een erfpachter voor de historische Sint-Elisabeth-site aan de Leopoldstraat in de Antwerpse theaterbuurt. Het gebouw komt binnen enkele jaren vrij wanneer de ziekenhuisactiviteiten van SAS verhuizen. Door de zoektocht nu al op te starten wil de stad leegstand vermijden en zorgen voor een vlotte herbestemming van het oudste ziekenhuis van Antwerpen. Het gaat om een erfpacht voor het volledige gebouw van ruim 6000 vierkante meter die loopt tot 2030. Kandidaten kunnen een projectvoorstel indienen tot 8 oktober. Vanaf 2 september kunnen kinderen en gezinnen het Nachtegalenpark in Antwerpen al spelend ontdekken via het eerste Multimove-pad van het district. Het parcours is 1,7 kilometer lang en laat kinderen op een speelse manier oefenen op basisvaardigheden, zoals klimmen, springen, balanceren en lopen. De route gaat langs onder meer de speeltuin, het speelbos en de dierenweides. De aanleg is begin deze maand gestart in samenwerking met Sport Vlaanderen. De officiële opening is op 2 september met een feestelijke namiddag vol animatie voor kinderen en gezinnen. Op Antwerp Airport in Deurne verdwijnen er tot eind maart volgend jaar zeker geen jobs. Dat heeft de directie bevestigd na overleg met de vakbonden en het personeel. Een onderhoud hierover was nodig na de aankondiging van TUI om volgend voorjaar te stoppen met vluchten vanuit Deurne. Op de luchthaven werken 110 mensen. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet geweten. Mogelijk worden medewerkers doorgeschoven naar Oostende. De toekomst van de luchthaven hangt ook af van de beslissing van de Vlaamse regering over de verdere werkingssubsidies.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Dirty Diana van Michael Jackson was de vijfde hitsingle van zijn album Bad uit 1988. En ook een cruciale, want met dit nummer schrijft Michael geschiedenis als eerste soloartiest met vijf Amerikaanse nummer 1 hits van één album. De LP Bad bleek een commerciële sensatie. Alleen al in Engeland leverde het The King of Pop 15 maal platina op, in Amerika 11 maal. En ook in Nederland haalde het album de platina-status. Dirty Diana werd geschreven door Michael zelf en geproduceerd met Quincy Jones. Het nummer flirte openlijk met hard rock, mede dankzij de vlammende gitaar van Steve Stevens, nota bene de gitarist van Billy Idol. Jackson's stem sneed dwars door de bombastische productie heen, terwijl hij zong over een verleidelijke Diana. Lange tijd werd gedacht dat het nummer zou gaan over Diana Ross, maar it was about the groupie, verklapte Quincy Jones later resoluut. Alleen tijdens de Bad Tour bracht Michael het nummer live in een explosief duet met gitariste Jennifer Batten, inclusief wilde achtervolging over het podium. En wist je trouwens dat wijlen prinses Diana liet weten dat Dirty Diana haar favoriete track was? Michael had het net uit zijn Bad setlist geschrapt voor het optreden in Wembley uit respect. Te laat, want de single bereikte in Nederland de nummer 2. En zowel in Engeland als Amerika werd Jackson bekroond met een platinaplaat voor Dirty Diana.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het 50s rockicoon Eddie Cochran scoorde voor zijn dood nog net een hit aan het begin van de jaren 60. In Three Steps to Heaven legt hij in drie stappen de weg naar eeuwig geluk uit. Eén is, vind een meisje. 2. Zorg dat ze verliefd op je wordt. En 3. Laat haar zich vooral geliefd voelen. Dat was ook exact de conclusie die de Beatles trokken in 1967 met All You Need Is Love. Cochran schreef het nummer samen met zijn goede vriend Jerry Capehart, die hem ook hielp met zijn andere grote hit Summertime Blues. De achtergrondzang werd geleverd door de Crickets, de begeleidingsband van Buddy Holly, die toen al was overleden. Niet veel later was dit ook het lot van Eddie Cochran. Hij overleed op 17 april 1960 toen de Londense taxi waarin hij zat van de weg slipte. Dit nummer werd ongeveer een maand na zijn dood uitgebracht. En hoewel het een enorme hit was in Engeland, werd het vreemd genoeg genegeerd in Cochran's geboorteland Amerika. De Britse popgroep Show Waddy Waddy had er een hit mee in de jaren 70. Maar wij luisteren naar het origineel. Dit is Eddie Cochran en zijn postume single met de akelige bijklank Three Steps to Heaven.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestour.com. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Vanavond brede opklaringen en ook vannacht blijft het helder. Het koelt dan af tot een graad of 18. Morgen is het opnieuw een erg warme dag met veel zon en maxima rond 32 graden. Vrijdag is het zo'n 5 graden minder warm en is het afwisselend bewolkt en zonnig. Het weekend begint zonnig, maar veel koeler met nog 24 graden maximum.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: AG Vespa is op zoek naar een erfpachter voor de historische Sint-Elisabeth-site aan de Leopoldstraat in de Antwerpse theaterbuurt. Het gebouw komt binnen enkele jaren vrij wanneer de ziekenhuisactiviteiten van SAS verhuizen. Door de zoektocht nu al op te starten wil de stad leegstand vermijden en zorgen voor een vlotte herbestemming van het oudste ziekenhuis van Antwerpen. Het gaat om een erfpacht voor het volledige gebouw van ruim 6000 vierkante meter die loopt tot 2030. Kandidaten kunnen een projectvoorstel indienen tot 8 oktober. Op Antwerp Airport in Deurne verdwijnen er tot eind maart volgend jaar zeker geen jobs. Dat heeft de directie bevestigd na overleg met de vakbonden en het personeel. Een onderhoud hierover was nodig na de aankondiging van TUI om volgend voorjaar te stoppen met vluchten vanuit Deurne. Op de luchthaven werken 110 mensen. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet geweten. Mogelijk worden medewerkers doorgeschoven naar Oostende. De toekomst van de luchthaven hangt ook af van de beslissing van de Vlaamse regering over de verdere werkingssubsidies. Vanaf 2 september kunnen kinderen en gezinnen het Nachtegalenpark in Antwerpen al spelend ontdekken via het eerste Multimove-pad van het district. Het parcours is 1,7 kilometer lang en laat kinderen op een speelse manier oefenen op basisvaardigheden, zoals klimmen, springen, balanceren en lopen. De route gaat langs onder meer de speeltuin, het speelbos en de dierenweides. De aanleg is begin deze maand gestart in samenwerking met Sport Vlaanderen. De officiële opening is op 2 september met een feestelijke namiddag vol animatie voor kinderen en gezinnen. De

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo en welkom bij de Radio van Stad. Verwacht je aan een heerlijke selectie muziek en ook een vleugje Antwerpse actualiteit dit uur? Blijf alvast gezellig meeluisteren. She's crazy like a fool.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuw

Revue Show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Vanavond brede opklaringen en ook vannacht blijft het helder. Het koelt dan af tot een graad of 18. Morgen is het opnieuw een erg warme dag met veel zon en maxima rond 32 graden. Vrijdag is het zo'n 5 graden minder warm en is het afwisselend bewolkt en zonnig. Het weekend begint zonnig, maar veel koeler met nog 24 graden maximum.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Door de aanhoudende hitte zal de zwemvijver Boekenberg in Deurne-Zuid vandaag en morgen 2 uur langer open zijn. Je kan er dan terecht van 11 tot 20 uur, een uur vroeger en een uur langer dan normaal. De maatregel moet extra verkoeling bieden tijdens deze hittegolf. Tijdens de vorige warme periode moest de politie nog ingrijpen nadat tientallen jongeren na sluitingstijd het domein waren binnengegaan. Op Antwerp Airport in Deurne verdwijnen er tot eind maart volgend jaar zeker geen jobs. Dat heeft de directie bevestigd na overleg met de vakbonden en het personeel. Een onderhoud hierover was nodig na de aankondiging van TUI om volgend voorjaar te stoppen met vluchten vanuit Deurne. Op de luchthaven werken 110 mensen. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet geweten. Mogelijk worden medewerkers doorgeschoven naar Oostende. De toekomst van de luchthaven hangt ook af van de beslissing van de Vlaamse regering over de verdere werkingssubsidies. Vrijdag starten in Deurne en Borgerhout de werken aan de Boekenberglei, de Gitschotenlei en de Drakenhoflaan. De riolering wordt vernieuwd, de tramsporen worden vervangen en de straten krijgen nieuwe voet- en fietspaden. Tram 9 zal zo eind volgend jaar opnieuw over het huidige traject kunnen rijden. De werken verlopen in fases. Tijdens het plantseizoen worden meer dan 100 bomen verplant of aangeplant, maar er zullen om technische redenen ook 11 bomen moeten verdwijnen. Ook het Boulaard Park wordt uitgebreid en krijgt extra groen. Deze eerste fase van de werken loopt tot april 2027.

0: Tegelaarsam.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
2: Outlet. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Tickets witte-paard.be. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Einde 1968 en begin 69 werden de power trio's een gevestigde waarde in het muzieklandschap. We denken dan aan Cream, Blue Cheer of Jimi Hendrix natuurlijk. Op het ogenblik dat het genre hardrock vorm begon te krijgen, brachten twee broers deze sound met gitaarriffs naar de top van de Britse hitparade. We hebben het vandaag over de eendagsvlieg The Gun uit Buckinghamshire en hun enige hit Race with the Devil. Daarmee is alles bijna gezegd, of toch niet. Gitarist Paul Curtis speelde daarvoor in de band The Knack en zijn vader was roadie voor The Kings. Dat maakte het wel makkelijker om een plaat op te nemen. Uiteindelijk voegde zijn broer Adrian Curtis zich bij de band en onder de invloed van de psychedelische scene werden ze The Gun. Met die naam namen ze een titeloos album op waaruit de zeer explosieve single Race with the Devil voortkwam. De gitaarriff werd een klassieker die jonge gitaristen vaak oefenen. Ook Black Sabbath haalde voor hun Paranoid de mosterd bij The Gun. De band nam nog een tweede album op, maar geen van die nummers sloeg aan. We kunnen dus gerust spreken van een one-hit wonder, al werd het wel een indrukwekkende hit in vele landen. Het was hardrock precies op het moment dat het genre zich vormde. Dus zet je schrap voor een razendsnelle 3 minuut 40. Dit zijn The Gun met Race with the Devil.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honey Steiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
2: 50%!
1: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
3: Tegel Outlet.
4: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Vanavond brede opklaringen en ook vannacht blijft het helder. Het koelt dan af tot een graad of 18. Morgen is het opnieuw een erg warme dag met veel zon en maxima rond 32 graden. Vrijdag is het zo'n 5 graden minder warm en is het afwisselend bewolkt en zonnig. Het weekend begint zonnig, maar veel koeler met nog 24 graden maximum.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus dus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zele, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.

Van 5 tot en met 9 augustus kleurt Antwerpen opnieuw in alle tinten van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. 5 dagen lang geniet je van concerten, performances en tal van evenementen verspreid over de stad. Hoogtepunt is de grote Pride Parade op zaterdag, gevolgd door het Love United Festival aan de Schelde met DJ's en live acts. Daarnaast is er ook een familiedag en een uitgebreid programma rond cultuur en ontmoeting. Antwerp Pride staat voor inclusie, feest en verbondenheid.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Vanavond brede opklaringen en ook vannacht blijft het helder. Het koelt dan af tot een graad of 18. Morgen is het opnieuw een erg warme dag met veel zon en maxima rond 32 graden. Vrijdag is het zo'n 5 graden minder warm en is het afwisselend bewolkt en zonnig. Het weekend begint zonnig, maar veel koeler met nog 24 graden maximum.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op Antwerp Airport in Deurne verdwijnen er tot eind maart volgend jaar zeker geen jobs. Dat heeft de directie bevestigd na overleg met de vakbonden en het personeel. Een onderhoud hierover was nodig na de aankondiging van TUI om volgend voorjaar te stoppen met vluchten vanuit Deurne. Op de luchthaven werken 110 mensen. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet geweten. Mogelijk worden medewerkers doorgeschoven naar Oostende. De toekomst van de luchthaven hangt ook af van de beslissing van de Vlaamse regering over de verdere werkingssubsidies. Vrijdag starten in Deurne en Borgerhout de werken aan de Boekenberglei, de Gitschotenlei en de Drakenhoflaan. De riolering wordt vernieuwd, de tramsporen worden vervangen en de straten krijgen nieuwe voet- en fietspaden. Tram 9 zal zo eind volgend jaar opnieuw over het huidige traject kunnen rijden. De werken verlopen in fases. Tijdens het plantseizoen worden meer dan 100 bomen verplant of aangeplant, maar er zullen om technische redenen ook 11 bomen moeten verdwijnen. Ook het de Boulard Park wordt uitgebreid en krijgt extra groen. Deze eerste fase van de werken loopt tot april 2027. Door de aanhoudende hitte zal de zwemvijver Boekenberg in Deurne-Zuid vandaag en morgen 2 uur langer open zijn. Je kan er dan terecht van 11 tot 20 uur, een uur vroeger en een uur langer dan normaal. De maatregel moet extra verkoeling bieden tijdens deze hittegolf. Tijdens de vorige warme periode moest de politie nog ingrijpen nadat tientallen jongeren na sluitingstijd het domein waren binnengegaan.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Tot en met 31 juli is Zomerpark Boekenborg de ontmoetingsplek in Merksem. Elke dag van de week staat er iets op het programma, behalve maandag. Dinsdag is er comedy, er is sport op woensdag, live muziek op donderdag en DJ-sets op vrijdag. In het weekend kan je genieten van speciaal bieren en ontspannen optredens. Met een sfeervol terras en activiteiten voor alle leeftijden is dit de ideale plek voor een zomerse avond dicht bij huis. Het Boekenborgpark in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel Outlet.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag.

Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloise.com. Baloise Ladies Tour.com.

Vanavond brede opklaringen en ook vannacht blijft het helder. Het koelt dan af tot een graad of 18. Morgen is het opnieuw een erg warme dag met veel zon en maxima rond 32 graden. Vrijdag is het zo'n 5 graden minder warm en is het afwisselend bewolkt en zonnig. Het weekend begint zonnig, maar veel koeler met nog 24 graden maximum.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: AG Vespa is op zoek naar een erfpachter voor de historische Sint-Elisabeth-site aan de Leopoldstraat in de Antwerpse theaterbuurt. Het gebouw komt binnen enkele jaren vrij wanneer de ziekenhuisactiviteiten van SAS verhuizen. Door de zoektocht nu al op te starten wil de stad leegstand vermijden en zorgen voor een vlotte herbestemming van het oudste ziekenhuis van Antwerpen. Het gaat om een erfpacht voor het volledige gebouw van ruim 6000 vierkante meter. Die loopt tot 2030. Kandidaten kunnen een projectvoorstel indienen tot 8 oktober. Door de aanhoudende hitte zal de zwemvijver Boekenberg in Deurne-Zuid vandaag en morgen 2 uur langer open zijn. Je kan er dan terecht van 11 tot 20 uur, een uur vroeger en een uur langer dan normaal. De maatregel moet extra verkoeling bieden tijdens deze hittegolf. Tijdens de vorige warme periode moest de politie nog ingrijpen nadat tientallen jongeren na sluitingstijd het domein waren binnengegaan. Vrijdag starten in Deurne en Borgerhout de werken aan de Boekenberglei, de Gitschotenlei en de Drakenhoflaan. De riolering wordt vernieuwd, de tramsporen worden vervangen en de straten krijgen nieuwe voet- en fietspaden. Tram 9 zal zo eind volgend jaar opnieuw over het huidige traject kunnen rijden. De werken verlopen in fases. Tijdens het plantseizoen worden meer dan 100 bomen verplant of aangeplant, maar er zullen om technische redenen ook 11 bomen moeten verdwijnen. Ook het de Boulard park wordt uitgebreid en krijgt extra groen. Deze eerste fase van de werken loopt tot april 2027.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractorpoeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond, het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: WizSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound, jouw feest begint bij ons.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Stilt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Op zoek naar Lego onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Shadow on the Wall uit 1983 van Mike Oldfield werd naast Mike ook gedragen door de krachtige vocalen van Roger Chapman, wiens rauwe stem perfect past bij de duistere toon van het nummer. Met Shadow on the Wall liet Mike Oldfield horen dat hij niet alleen dromerige klanken kon maken, maar ook ruige rock met een boodschap over macht en verzet. De videoclip, een intense ondervragingsscène, versterkte dat gevoel eens te meer. De plaat werd bovendien een groot succes in Europa, met een nummer 1 in Oostenrijk en een nummer 3 in West-Duitsland. Het album Crisis werd in Spanje en Duitsland trouwens bekroond met platina.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Nu elke redder in Oostende bad, je wat graag in zijn branding had gehad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.